to be home. Escuche esto, escuche. Me. Die scheren ze weg en weer af. En me. En me. Ik zeg er iets om. En me.